0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Country Music Mix.
1: Met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden

0: Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de

0: Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: Met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
1: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
0: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Deel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Deel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
10: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
9: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Deels excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
11: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
9: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog weinig goed niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 in Rotterdam Europoort.

0: Schuurhofbrug is maar één rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tintje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel twee files die opvallen om te beginnen. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meer is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een 30 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum. Daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en

0: rondlopende mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
1: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
2: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
0: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder bijna 10 minuten op een dag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.
1: Altena's
3: beste muziekmix.
0: AFM.
1: Dit is AFM. AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Kromme Nol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en Enexis. Daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond. Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Tot het begin de A12 de Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog ruim een half uur. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16 bij daar Rotterdam voor het wegtunnel nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. In het oude kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Hilsum op fluit en Tony Meinhard op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijkskerkje. De aanvang is om 16:30 in het oude kerkje aan het kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Je hoort het goed.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Wolf Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%,

0: 5%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
1: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij maakt heel veel wind.
0: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
2: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
0: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want tussen Gouden en de Meer gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is nog altijd bijna 3 kwartier. En daardoor ook file rijden op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakken Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A12, de naweek in Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwenburg gebeurde vanochtend vroeger een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. A16 bij Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. En de A59 knoopt het Zonsveel richting Den Bosch. Voor Nieuwkuik 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tintje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord

0: Studio 22. Damesmode met aandacht voor jou.
1: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: Woonidee. Dat is mijn idee.
5: Woonidee in Veen.
0: Aan de Begijnhof bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn

0: regio-info.
1: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Kromme Nol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en Enexis. Daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond. Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je een half uur. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 15 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor Barendrecht. Zoals gezegd een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De afgesloten A27 bij Gorinchem zorgt voor drukte op de omleidingroutes. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Den Moerdijk 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch-Maas en Heusden. 2 rijstroken zijn dicht, kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit

0: veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Heelsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 19:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de omrijroutes van de afgesloten A27. En daar staan met name lange files, zoals de A2 nu Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijden stilstaan. Vertraging is bijna 3 kwartier. A16 in Rotterdam richting Breda. Tussen Knoopend Ridderkerk en Klaverpolder 16 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Je bent in Altena. Dat voelt heerlijk, toch? Je luistert naar Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France.

0: profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al behoorlijk druk op de weg en vooral veel vertraging op de omrijroutes van de afgesloten A27. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Evelingen en Zaltbommel 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een auto gestrand met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Een ongeluk op de A16, Breda-Rotterdam. Dat gebeurde tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging 10 minuten. En de A16 tenslotte Rotterdam-Breda voor Dordrecht. Bijna 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Here we go.
4: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Kromme Nol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en Enexis. Daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond. Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. En vooral de omrijroutes van de afgesloten A27 zorgen voor vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Nicolaas-Gestel en Robert Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel een half uur oponthoud nog een keer. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer. Met ook daar een half uur extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk net voor Wijchen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen.

0: 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging is een klein kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
1: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioasm.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM. Zet de

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken is het al hartstikke druk in het land. De meeste vertraging zien we op de omrijroutes van de afgesloten A27. Op het begin van de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen Dinteroord en Knoopend Sabina 4 kilometer met 20 minuten vertraging ook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum 20 kilometer met een 30 minuten oponthoud. En de A12 valt ook op Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar nog eens 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena.

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
6: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
7: Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang.

0: maakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A27 bij Gorkum veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 7 kilometer met drie kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook drie kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Sabine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Paspoortpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met ook hier ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: Smaal, de nummer zinger van Nick Schilder, dat doet hij samen met Brian de Vier. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, weken nummer 39. En het is de lijst van zaterdag 28 september 2026. En het is voor de 348ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 8 flitschijven. We hebben 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers. En we hebben ook 4 nieuwkomers. Dat betekent dat we ook 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.

0: 40.
1: Maak me gek en dans voor mij.
0: 38.
2: 50. En dat waren alle verdwenen platen. Die zijn weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Even kijken, op nummer 50. Zonnebank van Ray en Beer. Na 6 weken verdwenen, 103 punten. Ook 6 weken in de lijst, maar slechts 62 punten. De oude flitschijf van Dasha, het nummer heet Memo. En vorige week stond de plaat nog op nummer 49. 48 vorige week, Dans voor mij van Team Rushhour samen met Wesley. Slechts 1 week genoteerd. En dat betekent ook maar slechts 3 punten. Vorige week stond de plaat op 48 dus. En op 38, Material Lover van Shadow Sparrow. 11 weken in de lijst en 76 punten bij elkaar gescharreld. Nou, dat waren de verdwenen platen van de afgelopen week. Of beter gezegd van deze week, want die komen we deze week niet meer tegen in de Flitsende 50. Ik ga een plaatje omdraaien en even kijken wat we dan tegenkomen. Op nummer 50 van de 43 afkomstig in de 8e week inmiddels alweer. De zomer van Oya Lele, dat is die van K3. Op nummer 49, daar hebben we de eerste nieuwkomer al. Ooit komt er een dag en dat is de nieuwe single van Bazaar.

Ooit komt er een dag. Het is voor de negende keer dat Bazaar in de Flitsende 50 staat. En deze single komt er binnen op nummer 49. 48, die komt van 41. Hoe dan ook, van Maxime en Babette. En die plaat die staat 31 weken genoteerd. En daarmee zijn ze de langst genoteerde proficiërs, dames en heren. Nummer 47, dat is weer een nieuwkomer. De Flitsschijf van vorige week. Take That, samen met Patrick Kelly. En het nummer heet Feel My Love.

Passenger, dat is dan de single van Alex Warren. 10 weken staat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 46. 45 komt van de 37, Moving to the Sun. En die plaat die staat 6 weken genoteerd. En dat is een ritje van Huel, samen met Angel onder andere. En dan op nummer 44 hebben we weer een zittenblijver, Miley Cyrus. Let's go.

0: 50 feitje.
1: Roxy Dekker is een Nederlandse zangeres die muziek uitbrengt onder haar eigen naam. Ze kreeg brede bekendheid met nummers als Anne Fleur Vakantie en Sugar Daddy en bracht daarna meerdere singles uit. Superstar is een van de nummers binnen haar groeiende repertoire. Naast losse singles bracht Dekker ook een album, Mama I Made It, uit. Met Superstar breidt ze haar discografie verder uit en zet ze haar activiteit als Nederlandse solo-artiest voort.
0: Flitsende 50 feitje.

Ik ben een superstar. Dat is dan Roxy Dekker. 12 weken staat ze genoteerd in de Frits en de 50. En ze gaat deze week weer omhoog. Van 45 naar nummer 43. En dan op nummer 42 hebben we weer een nieuwkomer. En dat is zelf voor het eerst dat deze dame in de Frits en de 50 terecht komt. We hebben het over Liene de Douw met Schaduw van Jezelf.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Kromme Nol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en Enexis. Daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond. Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaargewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al heel druk onderweg en dat heeft met name te maken met de afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug. Daardoor is het heel erg druk op alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel 3 kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op sta je 3 kwartier in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Het is ook drukker op de A15 daardoor, van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. En ook de A16 is daardoor een stuk drukker, van met name van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht, 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en 40 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: young.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: Flitsende 50 die zo over zich gaat van 50 naar 40. Met op 50 van 43 gezakt K3. De zon van Oja Lele. Bazamet, ooit komt er een dag dat ze eerst nieuw binnenkomen op 49. 48 komt van 41. Maxime, Babette, hoe dan ook, 31ste week. Dan 47 nieuw is Take That, Patrick Kelly en Feel My Love, ex-flitschijf. 46 blijft 46, Alex Warren en Passenger, de 10e week. En 6 weken in de lijst is Hugel en Ultralaté te vinden, onder andere met Moving on the Sun, op 45. 44 is blijven staan ten opzichte van vorige week. Miles Cyrus en Bash Prashwit in de tweede week. Roxy Dekker, Superstar, 43. Vorige week 45. Twee plaatsen winst. En de derde nieuwe binnenkomer is dan 42 te vinden voor Linne de Douw en Schaduw van Jezelf. Delicious, Milo, Forever Young op 41. En 40 bij 40, Real Mars on My Soul.

All My Soul, en dat is dan de single van Bruno Mars. 11 weken zat hij genoteerd en deze week blijven we staan op nummer 40. Nummer 39, dat is een oude flitschijf. Ze staat 8 weken genoteerd. Dolce Beringen.

Itz met Ring My Bell. En dat is nou een nummer, nou niet de nummer 1 dit, maar het is wel een oud nummer uit 1979 van Anita Ward. En dit Ring My Bell, dat staat nu 5 weken genoteerd in de flitsende 50. En zakte weg van de 30 naar nummer 38.

Tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. 7 weken zat hij genoteerd ter berre. En deze week zakt hij al weg van 27 naar 37. Maar hij heeft alweer een nieuwe single uit. En die verwachten we dan binnenkort in de flitsende 50. De platen die we nu gaan draaien, die kwam vorige week binnen op nummer 36. En is blijven staan. Johnny H. Yes, Soul.

Soul Believer, Johnny H. Jester samen met Jackie Graham. 2 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 36. Op nummer 35, daar vinden we Jetty Roll met I'm Good. En als je op de site van de Flitsende 50 bent en je klikt op zijn naam, dan zie je ook zijn fotootje en alle platen die hij in de Flits heeft gescoord.

Sorry, papi. En dan, dat is dan de plaats die we vinden op nummer 34. Ook er zitten blijven en dat in de 11e week. Dan nummer 33. Dat is wel een flinke stijger. Vorige week kwam ze binnen op nummer 47. Ik heb het dan over Miss Montreal met het nummer Groot.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Bij Kaas- en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluiten over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg

0: rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

dat was hier dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En op nummer 1, Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En voor de 13e week stond de plaat genoteerd op de eerste positie.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30. 40 blijft staan op 40 voor Bruno Mars, On My Soul. Rijk Flits schrijft Dolce Beringer, Break Your Heart, verloor op 39. Komt van 32. 30 gaat naar 38. Met 8 plaatsen verlies is Saïch met R&B Ring My Bell. Voor 5e week. 7e week dan voor Berre, Yesterday, Today and Tomorrow, 37. Komt van 27, gezakt dus. En de 36 is ten opzichte van vorige week blijven staan voor Johnny HGS en Jackie Graham en Soul Believer. Jelly Wall, I'm Good op 35, komt van 35. En 34 blijft 34 voor Topic en Becky G en Sorry Papi. Miss Montiel en Groot op 33, van 47 afkomstig in Eggflit schijf. En 32 is van 29 afkomstig voor Mavar Joe en Canochoir en Paul. Dan 31 blijft 31 voor Bibi Rexha en Faithless in de 20e week New Religion. En 30 tot slot van 28 is voor Italy

Populair was dat van Idile en Ronnie Flex, moet ik zeggen. En je hoorde net al een stukje van Alex Moore, 4 for Dream. En die plaat wou ik nog eventjes vertellen, want die zakt van 13 naar 29. En dat in de 29ste week.

All Because of You. En zo hoorde ik de zinger van Bas Sera. 4 weken staat die plaat genoteerd. En deze week is zeker van 23 naar nummer 28. En 5 weken staat Sommelier genoteerd. Met Fields, een oude flitschijf. En zakken deze plaats. Deze week 1 plaats van 26 naar 27.

It feels like home. Nou, ze zijn misschien alweer langzaam op weg naar de uitgang. Van 26 naar 27 gezakt. En ze staan inmiddels 5 weken genoteerd. Zon Milieu. Dan nummer 26, die zeker niet op weg zijn naar de uitgang. Vorige week kwamen ze namelijk binnen op nummer 42. Ik heb het dan over de oude hit van Clouseau. En die wordt deze keer uitgevoerd door Busy.

Anne, dat is dan de busy deze week op nummer 26 van 42 afkomstig. En ik ben benieuwd hoe hoog de plaat uiteindelijk zal eindigen. Nummer 25, dat is trouwens weer een oude Frits Schijf. En die zakte eigenlijk ook weer één plaatsje. Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Sophie Ellis-Bextor.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg, bij elkaar bijna 600 kilometer file. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor grote drukte op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht nu 1 uur vertraging, en de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel ook 1 uur. Het is daardoor ook heel erg druk op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Zwijndrecht ook bijna 1 uur oponthoud, de andere kant op ook. En op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Milo laat het lukken met Alleen Jij staat deze week op nummer 24 van 25 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd in de flitsende 50. Je hebt eigenlijk nog het overzicht gemist, zeg maar, van alle nieuwkomers. Want daar is het nu tijd voor, want de hoogste nieuwkomer komt eraan.
1: Nieuw in de flitsende.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Ja, ja, wat een verrassing allemaal deze week in de Flitsende 50. Nummer 49, Ooit komt er een dag, de nieuwe single van Bazaar. En op nummer 47, Feel My Love. En dat is dan Take That samen met Patrick Kelly. Deze week binnengekomen op 47 dus. En dat was de flitsschijf van vorige week. Nummer 42, Schaduw van mezelf, van jezelf. Dat is dan van de Lidie de Douw. En die vinden we op nummer 42 nieuw. En de hoogste nieuwkomer vinden we op nummer 23. En dat is eigenlijk een plaat uit 2008. Scoorde toen de tijd ook al heel erg goed, stond een week of 20 in de Nederlandse hitparade. Het was voor toen de tijd heel lang. Voor tegenwoordig is 20 weken stelt helemaal niks meer voor. Maar toen wel. Laten we gaan luisteren naar de nieuwe single van, nou ja, nu, de hoogste nieuwkomer deze week, zo kan ik het beter uitdrukken. En die staat op naam van Ilse de Lange. So Incredible!

0: Het Silver Desire, dat is dan de plaat die 13 weken genoteerd zat in de flitsende 50. Maar deze week wel weer terug gaat van 21 naar nummer 22. 21 vorige week vinden we op nummer 20. Nee, 20 vorige week vinden we op 21 deze week. Meteor met de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Het volgende overzicht van de nummers 30 tot en met 20 in 10 nummers. Voor Miley en Popular met nummer 30. 29 van 13 is Alex Warren, flink gezakt voor Fever Dreams. Next nummer 1. Dan Bas Scherra met All Because of You op 28. Komt van 33 iets wat gestegen. En 26 gaat naar 27. Dat is 1 plaatsverlies voor de ex-flitschijf van Jeu Fils. Busy en Anne op 26 van 42, flinke stijger. En 24 gaat naar 25, 1 plaatsverlies alweer voor Disco Bambina. Now Orchard's Dancing Without You, 6e week. 24 van 25 is 1 plaats wind voor Milo Laat Het Lukken, Alleen Jij. En nog een nieuwe in de komer op 23, dat is Ilse de Lange met So Incredible. 22 komt van 21, dat is 1 plaatsverlies voor Jonas Blue en Marief met Edge of Desire. En dan vinden we op 20 naar 21 nu is Meteor Nooduitgang in de 16e week van de Flitsende 50. Tot slot nummer 20 van 16, Jubel

Jamaica, bam bam, hoorde je van Jugal. Zat 17 weken inmiddels al genoteerd in de flitsende 50. En zakte deze weken weg van 16 naar nummer 20. Alles van de flitsende 50 kun je trouwens bekijken op de site van de flitsende 50. Die sinds een paar weken vernieuwd is. Nu nummer 19, die komt van 22.

0: Bruisende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl.

Kroegen in de hemel. Mart Hoogkamer staat 4 weken met deze plaat genoteerd in de flitsende 50. Het is een oude flitsschijf. En ik ben benieuwd wat er volgende week gaat gebeuren. Of die omhoog gaat of dat hij toch langzaam de uitgangen opzoekt en cheerio zegt.

0: Cherryo zakte van 15 naar nummer 17. En die plaat die zat inmiddels 22 weken genoteerd in de flitsende 50. De laatste plaat van dit uur wordt nummer 16. Die komt van 17. Zat inmiddels al 18 weken genoteerd. Het is de single van Aaron Blot samen met Zoe Levi en Tranen van Goud.
1: Ik tel de

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Van het weer, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking, het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui, wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel 1 uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en Knooppunt Grijshoorn.

0: Gorinchem en Knappend Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam, 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio afm.nl.
8: Met nu
7: de

0: I knew it, I knew you. En dat is van Taylor Swift. 15 weken zat ze genoteerd en ze zakte deze week weg van 14 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50, nummer

De top 3 van vorige week die zag er precies hetzelfde uit als de top 3 van de week daarvoor. Choosing Texas van Ellie Lang 3 op nummer 3. Mr. Know-It-All van Teddy Swims op nummer 2. En op nummer 1, Dardai. Ja, dat is dan de single van Shakira samen met The Burna Boy. En ze stond 13 weken lang op nummer 1. Zou dat haar ongeluksgetal zijn? Of zou ze deze week nog steeds op nummer 1 staan? Nou, ik kan je vast verklappen dat de top 3 een beetje gewijzigd is, hoor.

Drie weken zat Alex Warner met deze plaat genoteerd. Emmerelder en Ice. En dat is een oude flitskijf. En dat in de derde week omhoog gegaan van 19 naar nummer 14. En dan de top 10. Nou ja, daar is wat mee gebeurd. Want deze plaat die stond vorige week op nummer 9. En is uit de top 10 gevallen naar nummer 13. Raymond van Barneveld.

En dat is dan de single van de Roxy Dekker. 4 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op een nummer 12. Nummer 11 is ook een zittenblijver. Dat is de single van Sombre, My Body Is It Ready. En deze plaat die zat inmiddels 10 weken lang genoteerd in de Flitsende 50. En Erik heeft zo weer voor je het overzicht.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10. De volgende overzicht van de flitsende 50. Nummer 20 van 16. Jugal, Jamaica Bam Bam. Temper City met Self Aware op 19 komt van 22. 18 blijft 18 voor Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel. En Justin de Wild, Sirio op 17 van 15. 17 gaat naar 16. 1 plaats wint voor Aaron Blommert. Zoe Levijn met Tranen van de Goud. 18e week. En Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, op 15 van 14 afkomstig. 14 dan, die komt van 19, iets wat wint voor Alex Warren en Emerald Eyes. En 13 komt van 9, gezakt voor het Van Barneveld en Zwoele Zomernacht in de 13e week. De 12 dan, die staat op 12, blijft op 12, Roxy Dekker, Bare Minimum in de 4e week. En Summer, My Body Isn't Ready, is ook blijven staan op 11 in dit geval. Tot slot nummer 10 van dit lijstje, dat is van 10 ook blijven staan. Cat's Eyes Animal in de 8e week.

Animal hoorde je. Cat's Eye, acht weken staat de plaat genoteerd. En deze week weer blijven staan op nummer 10. Het fotohoesje, wat er eigenlijk bij staat bij de plaat. Dan zie je Cat's Eye niet. Dus ik was wel heel erg benieuwd hoe ze eruit zagen. Maar gelukkig staat er een foto op de Flitsende 50. Als je op Cat's Eye drukt in de Flitsende 50 van deze week. Dan vind je de andere plaatjes die ze ooit hebben uitgebracht. Ik zal even met je meedrukken, zeg maar. Dat zijn ze. Hebben twee hits gehad. Wat denk je van het nummer Cabrielle? Dat stond vorig jaar genoteerd in de Flitsende 50. 15 weken. Het is trouwens ook nog eens een keer een Apelflitschijf geweest. En nu dit Animal vinden we deze week op nummer 10. En dat in de achtste week op nummer 10 blijven staan. Nou, dan wordt het tijd voor de nieuwkomer in de top 10. En dat is deze week van Samuel Welton samen met Russo. 3 weken staan ze genoteerd. En deze week omhoog gesprongen van 23 naar 9. Boom!

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Kromme Nol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en Enexis. Daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond. Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaargewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk bij elkaar. Staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de Ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam tussen de knooppunten Gorinchem en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
5: Dit is AFM.
2: Flitsende 50.
0: Nummer 8.

Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Whitecomb. 20 weken zat hij inmiddels al genoteerd. En deze week zakt hij weg van 7 naar nummer 8. En in de omgekeerde richting, dat is de volgende plaats van Shannon Spyro. Great Expectations staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En zoals gezegd, deze week 1 plaatsje gestegen. Van 8 naar mijn favoriete cijfer 7. In my head.

Nummer 6 deze week zat 25 weken genoteerd in de flitsende 50. En het is een zitter blijven. En we hebben nog meer zitterblijvers voor je in de top 10 staan. Maar het zijn niet allemaal zitterblijvers. Er zijn nog wat platen gezakt en gestegen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ga nog even niet kijken op de site van de flitsende 50. Want dan is de lol er vanaf. Want dan weet je eigenlijk al wie nummer 1 wordt. Maar goed, we zijn gebleven bij nummer 5. Die zat 24 weken genoteerd. Heel toepasselijk voor mij. Talk to you, want dat is wat ik ga doen. Praten tegen jou over alle hits in de lijst.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, 23 weken staat hij al genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakt hij weg van 2 naar nummer 4. En ik had verwacht dat hij nog de nummer 1 positie zou overnemen. Maar helaas, dat is niet gelukt. Dat is niet gebeurd, hoewel de plaat die kan blijven staan volgende week en alsnog weer gaan stijgen. Je weet het maar nooit, hier zo met de flitsende 50. 8 weken staat Ellie Langley genoteerd met Choosing Texas. En zij blijven deze week staan op de 3e positie. Just

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Boston is een nummer van de Amerikaanse zangeres en songwriter Stella Lefty. Stella Lefty schrijft en brengt haar eigen nummers uit en gebruikt Stella Lefkowski als haar volledige naam. Op This Is Heaven staat naast Boston ook een samenwerking met zanger Vincent Mason. Voor haar EP had Stella Lefty al verschillende losse singles uitgebracht.
0: Flitsende 50 feitje.

0: Boston van Stanley Lefty vinden we deze week op een nummer 2. Wat zou er dan deze week opeens staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: flitsende 50.
1: Straks draaien we de nummer 1. We gaan nu naar de nummers 10 tot op het nummer 2. Beginnen we op 10 van 10 is dat blijven staan. Cat's Eye Animal. Boom van Samuel Welton. En onder andere Russo op 9. Die komt van 23. Redelijke stijger. En 7 naar 8 is Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear in de 20e week. 8 naar 7 dan voor Shanna Spiro in Great Expectation. En dan vinden we nog Bausa met Magnetic op 6. Die komt van 6. Blijft dus staan in de 25e week. 1 week minder, 24 weken. Another 54 Ultra and Talk to You op 5. Blijven staan dus. En van 2 naar 4 is dat 23 weken. Teddy Sims, Mr. Know-It-All, de X-Split schijf. 3 blijft 3 voor Ellie Langley en Choosing Texas, 8e week. En de nummer 2 die komt van 4. Dat is 2 plaatsen winst voor Stella Lefty in Boston, 8e week. Flitsende 50.
2: Nummer 1.
3: En dan nummer 1. Blijven nummer 1 voor de 14e achtereen volgende week. En nu in totaal 17 weken genoteerd in de Flitsende 50. Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai. Nou, dat was hij weer. De Flitsende 50 voor deze week. Volgende week doen we er dunnetjes over. En zou ze dan voor de 15e week opeens staan?
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in het ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met 1 uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide. Daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam.

0: verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? MyVisTech heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
0: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu...
2: Verhagen viert vrijdag.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging 30 minuten. De andere kant op staat zelfs 1 uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knappend Ridderkerk ook 1 uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Wout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. De getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. En ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog

0: onthoudt en ook de andere kant op zijn, half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 40 minuten verdraging. De andere hele druk...
1: Wel op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
6: Met nu...
5: Verhagen viert

Lekker wat gitaren hier op de zender. Danny California hoorde je van de Red Hot Chili Peppers. 6:10. Lekker vrijdagavond geworden hier in de gemeente Altena. Dit is Verhagen Viert Vrijdag. En tot 7:00 mij te horen op deze plek. Rick Verhagen is de naam. En lekker nog wat muziek voor je klaarstaan. Onder meer zometeen van De Dijk. Flair komt er ook zo meteen aan. En kan ik voor jou nog iets betekenen? Kan ik iets voor je in de playlist zetten? Maak het kenbaar. Stuur een mail naar studio@radioafm.nl. En ik denk dat ik de airco eens een beetje aan moet gaan zetten. Want wat een lekker weer nog buiten in Altena. En binnen ook redelijk hier warm geworden. Al die apparatuur om me heen hier. Ik hoop dat je wat leuks gaat doen, want het hele weekend ziet er goed uit. Het weerbericht heb ik straks voor je even als lokaal nieuws. Uit Altena om 6:30 dat nieuwsbulletin voor je. En goed weerbericht, goede vooruitzichten. Wat wil je nog meer zo lekker eind september? Door met de muziek. Dit is Flair met Door het oog van de nacht.

dat gaat automatisch, hè. Als het zo warm wordt onder je voeten, dan ga je een beetje dansen. Nou ja, ze hebben er een liedje over gemaakt. De Dijk, hier op Radio AFM. Vragen via vrijdag, Altena's beste muziekmix. Met zometeen terug de jaren 80 in Altena's beste 80's track... na deze van Nelly Furtado. Dit is Maneater.

0: In de categorie Hoe is het nu eigenlijk met? Ja, Nelly Furtado. Nou ja, geen idee, maar het was in eerdere tijden, jaartje of, nou, wat schat ik, 20 jaar terug dat ze een hitje had met deze man. Ieder hier op Radio AFM. Vragen via vrijdag. Leuk dat je luistert. Het is richting 6:30 aan het gaan. Straks nieuws uit de gemeente Altena voor je. En ook nog het weekendweerbericht en de situatie op de Nederlandse wegen. Je krijgt het allemaal zometeen.
1: Altena's beste 80's track.
0: Maar eerst terug de jaren 80 in. En deze week de sprong naar de begintijd in de jaren 80, 1981. Met een, jawel, een echte dansvloerklassieker. Van een band met eigenlijk een afkorting, hè. En waar staat het dan voor? Nou, het is de Brooklyn, de Bronx en de Queens. En dat zijn natuurlijk drie New Yorkse stadsdelen waar de naam van de groep naar verwijst. Een groep die eigenlijk begon als een studioproject, opgezet rond de Italiaans-Amerikaanse producer Jacques Fred Petrus. En die werkte dan weer samen met een Italiaanse muzikant en songwriter Mauro Malavasi, die ook betrokken was bij het schrijven van dit nummer. Verscheen in 81 als single op het titelloze debuutalbum van deze band. En deed het in Nederland hartstikke goed, hoor. Kwam ergens net niet in de top 10 van de top 40 terecht. Stond 7 weken in de lijst. En over welke track gaat dit? Nou ja, Brooklyn, Bronx en Queens wil natuurlijk zeggen de BB&Q band. En de track die we deze week uitlichten. Uit 1981 is On The Beat. En On The Beat, de 12-inch versie duurt bijna 6 minuten. Nou, daar hebben we niet heel veel tijd voor om die te gaan draaien. Maar we hebben de radio edit zo gezegd. On The Beat is uitgelicht. Deze week als
1: Altena's beste 80's track.

0: geluid van Nothing But Thieves hier op Radio AFM. Overcome. Vragen Feed Vrijdag met zometeen voor je Moving to the Sun van Yugol, My Angel en Ultra Nate. En ook nog Get Down Saturday Night van Oliver Cheatham. Komt er zometeen voor je aan.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Prachtige zonovergoten dag was het vandaag in Altena. En nu nog 21 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 en blijft het droog. Morgen de zaterdag. Die start half tot zwaar bewolkt. Maar in de middag wat meer ruimte voor de zon. Het wordt een graadje of 20 morgen. En zondag, dan hebben we geen last van die bewolking. Wordt het lekker zonnig. 22 graden. Nou, dat is heerlijk nazomeren.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Almweg in Almkerk. Het ongeluk gebeurde rond 2:10. De fietser kwam na de botsing op het wegdek terecht en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Vervolgens is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. De politie kwam ter plaatse om de aanrijding te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Kozakke Boys speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker een thuiswedstrijd tegen eredivisionist FC Utrecht. Dat is het resultaat van een loting die vanmiddag live in het ESPN-programma De Voetbalkantine werd verricht. Het bekerduel zal worden gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Kozakke Boys won eerder deze week in de tweede voorronde van de derde klasser Germania. FC Utrecht hoefde als eredivisionist geen voorronde wedstrijden te spelen. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu is. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichem wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichem klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, een museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan om het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar dat gaat wel heel langzaam. Op de A2 is het bijvoorbeeld nog heel erg druk van Utrecht naar het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel. Daar nog een uur op onthoud. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je nog ruim een uur in de file tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging. Daar staat ook nog een kapotte vrachtwagen, waardoor er een rijstrook dicht is. Daardoor is het ook extra druk op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en Knap en Klaverpolder, 25 minuten vertraging. En op de A59, Den Bosch richting Knap en Zonzeel, tussen Made en Knap en Zonzeel, ook nog ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen. AFM.

vrolijke geluid van Stella Lefty hier op Radio AFM. Ja, daar word je toch blij van. Boston hier op AFM. En daarvoor nog Oliver Cheatham en Get Down to... Nou, dat moet ik niet zo zeggen. Get Down Saturday Night. Ja, ik wou zeggen Get Down Tonight. Dat is een ander liedje. Goed, het is 7:15 hier in de gemeente Altena. Leuk dat je luistert. Tot 7:00 vragen 4 vrijdag met nu ja, op dit tijdstip in de show. Oud en nieuw. En in oud en nieuw maken we een sprong door de carrière van een band of een artiest. En in dit geval een groep. Want in de jaren 90, eind jaren 90 en begin van de Zero's, brachten deze heren als solo DJ's al muziek uit. En wie zijn deze heren? Axwell, Angelo en Ingrosso. En halverwege de jaren Zero speelden ze ook veel samen met nog een andere Zweed, Eric Britt, wel te verstaan. Veel shows deden ze samen en media en fans pakten het op, die Zweedse DJ's, en gaven de vier de bijnaam de Swedish House Mafia. Nou ja, en die groep die, well, ja, vond dat wel wat en formeerde officieel onder die naam eind 2008. Alleen toen vond Eric Prydz het oprichten van de groep wel een reden om het ook maar weer dan daarbij te houden. Hij verliet de groep om solo verder te gaan in Axwell. Angelo en Ingrosso die hebben het succes inmiddels op hun naam gezet. In Nederland voor het eerst doorgebroken met One in 2010, stond 2 weken op een nummer 1 hier in de hitlijsten. En er is nieuw werk van de heren uit. Ze hebben ook wel eens even wat pauze gehad, even een beetje afstand genomen. En vorig jaar zomer was er een nieuwe track, Wait So Long. En nu is er wederom een nieuwe. Happiness Is So Sad heet die. En daarmee maakten ze ultiem geschikt voor dit item. Oud en nieuw. Want als we die One uit 2010 pakken en we tellen daar eens even 16 jaar bij op, ja, dan zitten we natuurlijk nu bij het heden. Oud en nieuw, vragen via vrijdag Swedish House Mafia. En Happiness Is So Sad hoor je na deze van One. Die is overigens samen met Licky Lee opgenomen. Nou, oordeel maar eens of die mannen nog hetzelfde geluid produceren.

nieuwe track van de Swedish House Mafia. Als ik het mag zeggen, ligt dat al snel wel goed in de oren. Want je weet een beetje wat je krijgt. Happiness is so sad. 16 jaar door de tijd, want daarvoor hoorde je One. Nu tijd hier voor Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die bij HFM.

Shakira en Burna Boy en Die Die. Als je dat een beetje raar uitspreekt, dan klinkt het niet zo positief, hè, Die Die. Maar er staat D-A-I, dus het valt allemaal toch wel een beetje mee. Zometeen na zevenen, Kevin Joosten met Joosten in het weekend. Hij is er klaar voor. Hij staat hier. Dat gaat goed komen. Veel plezier met Kevin. Ik spreek je volgende week. En ik heb er nog eentje voor je voor het nieuws van 7 uur. Dit is Dazzled Kid en Embrace. Geniet van het zonnige weekend hier in Altena. Hoi.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
9: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
8: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
8: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met bij elkaar zo'n 260 kilometer file. Heeft vooral te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp zijn kwartier in de file door een ongeluk bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam nog 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. De vertraging is ook nog bijna een uur. Dat heeft ook te maken met die afgesloten A27. En daardoor is het ook nog heel erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht daar ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de

grote doorbraak. Met deze single Take Me Out was de tweede single die deze band uitbracht. En leverde dus in Nederland direct bekendheid op. Bereikte uiteindelijk een tipperadenpositie in de tijd in de Nederlandse top 40. En meteen dus inderdaad heel veel bekendheid bij deze band. Vlak daarna kwam overigens ook direct een album uit. Was de kennismaking met deze band helemaal compleet. Overigens, Darts of Pleasure was de debuut single. En The Dark of the Matinee kwam hierna uit. Dus daarmee zette Franz Ferdinand zich definitief op de kaart. En scoorde ze dus een hele grote hit. En dat gebeurde allemaal in 2004. En met Franz Ferdinand en Take Me Out keerden we even terug. Dus in dat jaar 2004. Maar de komende 2 uur in dit programma, Joost in het weekend, heel veel aandacht voor de nieuwe muziek van vandaag. Net even gekeken.

13 nieuwe tracks meegenomen naar de studio, die ik met heel veel plezier aan je wil gaan laten horen. Daarnaast afgewisseld met wat andere muziek. En dat vult zich zo in de komende 2 uur op deze zender Radio HFM. Maar voordat we naar de nieuwe muziek van vandaag gaan, eerst even naar de nieuwe muziek van vorige week. Dit is een band die heet Baby Reds. En dit is Roses.

take a second chance. De band Baby Red komen uit Cork. En Baby Red volgt eigenlijk een beetje het proces wat Higpy ook heeft gedaan. Want de band heeft al veelvuldig opgetreden en op die manier al een aardige live reputatie opgebouwd. Maar Roses is pas de debuutsingle van de band en kwam vorige week uit. Misschien is dat wel de volgorde waarop je dat tegenwoordig moet doen. Dus veel live reputatie opbouwen en dan muziek gaan uitbrengen. Mocht je deze band live willen gaan zien, dan zul je het toch aan de andere kant van de Noordzee moeten gaan zoeken. Want de komende tijd alleen maar optredens gepland in Groot-Brittannië en in Ierland. Natuurlijk wel tof om ze dan in hun eigen thuisstad Cork te zien. Want ik kan me voorstellen dat dat dan toch extra sensationeel is. En een grote zaal oplevert voor deze band. Baby Red, hou ze wel in de gaten hoor. Want gezien alle hype die er rondom me heen heerst, kan dit wel eens een hele grote band gaan worden. Zometeen de nieuwe muziek van vandaag op je radio. Maar eerst even wat terug in de tijd.

Ja, Henk Johannes is het solo-project van Henk Johannes Wesselink. Hij is zanger en gitarist bij het duo Money and the Man, waarmee hij behoorlijk stevige rockmuziek maakt, maar besloot een aantal jaar geleden, het is ook eens tijd om andere muziek te maken, die gewoon al op de plank had liggen en die eigenlijk niet paste bij Money and the Man. En zo ontstond dit project, Henk Johannes dus, en Finding Myself Alone. Ik zat even te kijken. Het is ook rondom Henk Johannes, dit project. Dus stil, maar ook rondom Money and the Man, volgens mij. Dus ik weet niet precies wat hij aan het doen is. Wellicht ergens in de studio druk bezig. Dat zou mooi zijn. Ja, het is tijd geworden om eens te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb 13 nieuwe tracks meegenomen naar de studio. Het is wat minder dan vorige week, maar er zitten wel een aantal fijne nieuwe pareltjes tussen, kan ik je zeggen. Ik heb er 3 achter elkaar voor je gezet. Als eerste komt er zometeen nieuwe muziek aan van Moodboard en Skin. Het is alweer een tijdje geleden dat we iets hebben gehoord van Moodboard, dus fijn dat ze weer terug zijn. Ciao Lucifer bracht vandaag een nieuw album uit. En daar vandaan hoor je zo meteen Sunset Riders. En ook nieuwe muziek van Overpass, het fijne Britse bandje. Het nummer Fell in Love, die kennen we al wel. Maar nu hebben ze daar een samenwerking bij gezocht met Neve Ella. En die komt er zo meteen voor je aan. Dus de versie die je nu hoort is dan wel spiksplinternieuw. Maar we kennen hem al in een versie van alleen Overpass. Dus dat is dan het verschil, denk ik, wat je zo meteen zou moeten gaan horen. Maar als eerste is dit dan de band Moodboard. Terug van even stilte. En dit is de nieuwe single, die heet Skin.

0: Sinclair. Fell in Love. Al eerder uit. Maar dan zonder de toevoeging van de zangeres Nivella. Je hoorde de band Overpass. Ze komen uit Birmingham en zijn een beginnend Britpopbandje, denk ik, dat we kunnen stellen. In ieder geval afgelopen week nog een optreden in Tollaarstuin in Amsterdam. Ook in Nederland wel regelmatig te zien. En een debuutalbum. Elsewhere Always bevat ook dit nummer. Maar dan niet in deze versie. En ik vermoed, tenminste, het zou mij niks wonderen als binnenkort een keer nog nieuwe versie uitkomt van het debuutalbum. Want ja, dat doe je dan tegenwoordig om dan op die manier toch dat debuutalbum misschien wat twee keer te laten kopen door dezelfde mensen. Maar goed, fijn bandje om in de gaten te houden. Overpass. Daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek van Ciao Lucifer. Die band bracht vandaag een nieuwe album uit. Sunset Riders. Een duo Ciao Lucifer uit Amsterdam maken. Ja, een beetje feel good. Misschien wel surfpopmuziek, kunnen we misschien stellen. Het vierde album van deze band, Sunset Riders, is geproduceerd door Simon Akkermans. Is dan meteen de grote naam die zij hebben weten te verbinden aan hun nieuwe album. En je hoorde dan ook Sunset Riders zojuist, de titeltrack van dat album. En Ciao Lucifer gaat de komende tijd ook weer volop optreden. Dat doen ze niet vandaag. Ik zit even te kijken. Ik ben echt verrast. Want ja, dan breng je vandaag het album uit. Dan zou je zeggen release party. Maar nee, niet vandaag. Vanaf 4 november start hun tour. Dat begint al met de Marlijn in Nijmegen. En daarna gaan ze zo'n beetje heel Europa door. Om overal dat nieuwe album dus, Sunset Riders, te laten horen. Daarvoor hoorde je ook nog nieuwe muziek van de band Moodboard. Ik zat te kijken in 2025. Februari 2025 brachten ze voor het laatst iets nieuws uit. Namelijk de EP Too Much. Dus het is inderdaad ruim anderhalf jaar geleden dat er nieuwe muziek uitkwam van deze band. En vandaag was dat dan een nieuwe single. Die is uitgekomen. Dat is de single Skin die je zojuist hoorde. En dan is even de vraag wat daarna gaat komen. Ja, ik denk meer nieuw werk. Want ze zijn uitgebreid de studio ingedoken met David Norman. En ik denk dat gaat betekenen dat er meer gaat komen. Maar dat zal waarschijnlijk gaan resulteren in iets van een album of zo. Tenminste, dat lijkt het op. Maar dat staat hier nog niet bij. Nee, ik zat even te spieken. Heb ik dan wat gemist? Nee, het staat er echt bij dat ze na twee EP's en singles een nieuw werk uit is. Ja, dat klopt al. Maar ik was even benieuwd of er al een aankondiging stond voor een album. Maar dat zou me niks verwonderen dat dan de volgende stap is voor deze band. Moodboard, door de Skin.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, prachtige dag vandaag. Hè, met behoorlijk wat zon en... Ja, ook nog behoorlijk wat hoge temperaturen op dit moment in Altena. Het begint wat te schemeren en de temperatuur begint dan ook wel te dalen. Maar het is nog een graadje of 20 op dit moment. Vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk toch behoorlijk af tot een graad of 11. Morgen overdag zien we wel wat bewolking. Zeker in de ochtend, in de middag, dan zien we wat meer de zon tevoorschijn komen. Wordt het uiteindelijk een graadje of 20. De nacht van zaterdag op zondag 12 graden. Zondag overdag 22 graden. Volop zon. De dagen daarna gaat de temperatuur zelfs nog doorstijgen. En er wordt zelfs gezegd dat het dinsdag 27 graden gaat worden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Krommenol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeente en Nexus. En daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er nog een informatieavond. Een jonge inwoner uit Wijk en Aalburg vertegenwoordigt samen met twee teamgenoten Nederland tijdens de World Robot Olympiad in Puerto Rico. Het team NeuroLogic Trio met Amy Vlot, Lucas Krijgsman en Robin Minet plaatst zich voor de wereldfinale in december. Tijdens de internationale wedstrijd ontwerpen, bouwen en programmeren jongeren hun eigen robots. Aan de deelname zijn flinke reiskosten verbonden. Daarom is het team een crowdfundingactie gestart om de reis naar Puerto Rico te bekostigen. Bij een verkeersongeval op een bedrijfterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het UMC in Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt dit weekend te maken met aangepaste busdiensten door volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september 9 uur tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorkum. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende halters. Bravo past bovendien de tarieven voor zijn lijn 500 tijdelijk aan. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met bij elkaar zo'n 260 kilometer file. Heeft vooral te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp zijn kwartier in de file door een ongeluk bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam nog 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. De vertraging is ook nog bijna een uur. Dat heeft ook te maken met die afgesloten A27. En daardoor is het ook nog heel erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht. Daar ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Ja, volgens mij moest je inderdaad dit gezelschap Contrast niet al te serieus nemen. Bomba werd uitgebracht in het jaar 2010. Was in de tijd in Nederland veelvuldig op de radio te horen. En waarom je ze niet zo serieus moest nemen. Ja, als je naar het hoesje kijkt van dit nummer. Dan zie je een, ja, wat is het? Een liefelijk Alpentafereel met bergen op de achtergrond. En ook dat bomba staat er ook een beetje op. Alsof het een of andere Duitse slager is of zo. Maar nog mooier is dat alle bandleden ook gewoon in ledenhozen op het hoesje staan. Dus serieus moest je ze zeker niet nemen. Maar wel een fijne plaat. Contrasordia en Bomba. En daarmee keer ik terug naar het jaar 2010. En daarvoor uit 92 No Rain van de band Blind Melon. Even terug dus in de tijd in dit programma Joosten in het weekend. Waar we snel doorgaan met de nieuwe muziek. Vorige week kwam er een EP uit van Matt Berringer. Type It Up is de titel van die nieuwe EP. En daar vandaan komt dit prachtige Ask for Water.

Matt Berringer bracht vorige week Type It Up uit, de nieuwe EP. Het is wel opvallend natuurlijk, want dit solo-project Matt Berringer is inmiddels... daar is inmiddels vol op mee bezig. En rondom de National is het behoorlijk stil, hè. Want in mei vorig jaar bracht hij Cat Thunk uit. Het tweede album wat hij onder zijn eigen naam uitbracht. Daarmee was hij volop aan het toeren. Nu dus een nieuwe EP. En dan zou je zeggen, ja, dan blijft het stil rondom de National. Niet helemaal waar, want ze geven dit jaar... Na een periode van bijna 2 jaar stilte... één optreden wel geteld. En dat doen ze in San Sebastian. De National and Friends, zo heet dat optreden. Op 18 oktober vindt dat plaats. Overigens helemaal stijf uitverkocht. En dat is op zich ook niet heel raar. Gezien de populariteit van deze band. Dus ook de National. Ja, daarmee is Matt Berringer ook nog druk mee. Maar wat minder druk dus dan zijn solo project op dit moment. Ja, en dit zijn de Gurriers. Even wat stevige gitaren. Zij brachten vandaag ook een album uit. En daarop staat deze track, Waiting for Fisher.

lekkere bak herrie hoor. Gurriers bracht vandaag een nieuw album uit. Nobody's Coming to Save You. En daarop staat dit nummer dus. Waiting for Fisher. Daarmee kwam het einde van het eerste uur van dit programma. Joost in het weekend. Zometeen in het tweede uur ben ik bij je terug. Met wederom nog heel veel nieuwe muziek. En voor dit uur gaan we eruit met een bijzonderheid. Het is namelijk 3 jaar geleden dat Churches een nieuwe muziek uitbracht. Een nieuwe single was dat toen volgens mij ook. Maar vandaag zijn ze dan terug met een nieuwe single getiteld Roses. Ja, ze zeggen zelf dat het allerlei vernieuwingen heeft doorgaan, maar als je zo meteen verder luistert, moet ik zeggen dat ik dat nog niet helemaal hoor. Maar goed, wel fijn dat ze weer terug zijn.

0: RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
9: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
8: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
10: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
8: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk, 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht, 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor afrit Nuemansdorp een kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel

0: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: Joosten in het weekend.

Britse band Longfellow hoorde je. En het nummer Medic, dat in 2014 uitkwam, best wel veel aandacht kreeg. Onder andere door de BBC, aardig gehyped werd deze band. En uiteindelijk leverde dat dit dan als single op, Medic. Later kwamen nog meer singles uit. En in 2020 pas het debuutalbum. Maar daarna ook vrij snel het einde van de band. Althans, daar lijkt het dan op. Het is na 2020 namelijk gewoon stil geworden rondom deze band Longfellow. En of ze nog bestaan, ja, ik ga er vanuit voor niet. Want anders hadden ze vast wel eens een keer weer wat van zich laten horen. Medic dus. Aan het begin van de tweede uur van dit programma Joosten in het weekend. Met ook in de tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. In totaal 13 nieuwe tracks meegenomen naar de studio, die ik met heel veel plezier aan je wil gaan laten horen. Ook nog het komende uur van dit programma Joosten in het weekend. Kevin Joosten. Maar we eerst even teruggaan naar vorige week. Toen kwam er een nieuw album uit van Beck. En daarop dit prachtige Runaway.

Pack. Die heet Ride Lonesome. Met wederom een nieuw geluid. Ja, ik vind het zo fantastisch hoe deze man elke keer weer zichzelf opnieuw uitvindt. En nieuwe muziek uitbrengt in een totaal nieuw jasje. Runaway hoorde je van dat album Ride Lonesome. Zeker een aanrader om ook de rest van het album eens te gaan.

Bijna Lux, zo heet deze band. Uit Nederland afkomstig en Jorda Liar. En dat leverde deze band, de Bijna Lux, in 2013 een beetje bekendheid op in Nederland. Bestaan al lang niet meer volgens mij hoor. Dus inmiddels lang en breed gestopt. En dan is het tijd geworden om eens te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb er weer drie nieuwe achter elkaar gezet. Als eerste komt er zometeen er nieuwe muziek aan van Liberty Cards. Breakfast of Champions. En Liberty Card is een Nederlandse band. En ook nieuwe Nederlandse muziek. Maar niet Nederlandstalig. Van Spinvis. En dat is natuurlijk wel verrassend. Dat hij dan niet Nederlandstalig is. Nee, het is Franstalig. Je dois me perdre. Zo heet dat dan volgens mij. Ik doe het in mijn beste Frans. Je hoort het al. En nieuwe muziek komt eraan van Kingfisher. Die je bent bracht ook weer nieuwe muziek uit. How Lovely komt er zometeen voor je aan. En dat is een hele fijne nieuwe muziek dus van Kingfisher. Maar als eerste is dit dan nieuwe muziek van Liberty Cards. Nieuwe Nederlandse band en Beautiful.

0: Ja, eerder dit jaar kwamen al de singles The Blade, The Sun Will Never Settle en For The Boys uit van deze band Kingfisher. En daar is dan de nieuwe single How Lonely. En dat is dan meteen ook de aankondiging dat er een album aan zit te komen. Want ze zijn toe aan het werken naar het uitkomen van de opvolger van het debuutalbum Halcyon uit 2025. En mocht je overigens Kingfisher live willen gaan zien, dan komen ze naar Nederland toe. Onder andere op 7 december Tivoli Vredenburg Utrecht. De Gashouder Amsterdam op 3 december. Drie optredens in de Roma in Antwerpen. Dus een heleboel optredens gepland. Maar die zullen allemaal wel heel snel uitverkocht zijn, vermoed ik. Daarvoor hoorde je ook nog nieuwe muziek van Spinvis. Je dois me perdre. In het Frans dus. Vandaag uitgekomen. Je dois me perdre betekent zoveel als ik moet mezelf verliezen of ik moet verdwalen. Iets in die trant. Dat is dan een nieuwe single van Spinvis. Met die single gaat hij ook op tour. Ja, niet alleen met die single, want hij is bezig met het Neveldieren Tour. Die op 7 oktober weer wordt hervat met een optreden in Nijmegen. Goed, en daar weer voor hoorde je ook nog nieuwe muziek van het Rotterdamse The Library Card. Zij geven zelf aan dat het nummer wat je zojuist hoorde, Breakfast of Champions, het meest lastige nummer is wat ze ooit hebben opgenomen, geschreven. Daar hebben ze het langste over gedaan. Dat zegt wat, blijkbaar. Ja, en de band is ook aan het werk aan een album, een debuutalbum, wat nog moet gaan verschijnen. Exact de release datum heb ik in ieder geval nog niet kunnen vinden.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, het is inmiddels aardig aan het afkoelen in de Altena. Het is een graadje of 17 vannacht. Koelt het uiteindelijk af tot een graadje of 11. En het is behoorlijk helder, hè? Dus langzaamaan drijft er wel wat bewolking het land binnen. Morgen in de ochtend is er wel wat bewolkt. Zien we de zon wel wat tevoorschijn komen. In de middag meer zon en dan een gaatje of 20. De nacht van zaterdag op zondag worden 12 graden. In de ochtend denk ik dat er nog wat nevel is. Maar in de middag dan wordt het volop zon en 22 graden. En ja, er wordt dus gezegd, ik weet niet of dat klopt, maar zover staat het nu wel in het weerbericht, dat het dinsdag dus zelfs 27 graden gaat worden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Almweg in Almkerk. Het ongeluk gebeurde rond 2:10. De fietser kwam na de botsing op het wegdek terecht en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Vervolgens is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. De politie kwam ter plaatse om de aanrijding te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Go Soccer Boys speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker een thuiswedstrijd tegen eredivisionist FC Utrecht. Dat is het resultaat van de loting die vanmiddag live in ESPN-programma De Voetbalkantine werd verricht. Het bekerduel zal worden gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 of donderdag 29 oktober. Go Soccer Boys won eerder deze week in de tweede voorronde van de derde klasse Germania met 1-5. FC Utrecht hoefde als eredivisionist geen voorrondewedstrijden te spelen. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. En voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Visserdijk in Woudegum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudegum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor Afrit Nieuwmansdorp een kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en Knopend Zonzeel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste

weer even terug in de tijd in dit programma Joost in het weekend. Door Maximal Park en Our Velocity uit 2007. En daarvoor ook het prachtige High and Dry. Van Radiohead uiteraard, afkomstig van het album The Band uit 1995. Ja, even terug dus in de tijd. Maar snel door met de nieuwe muziek van dit moment. Een hele hippe band. Beetje grunge uit Engeland. De band heet Kyo. Brachten vandaag het album uit. En dit is van het album Be Happy.

opkomende Britse alternatieve, ja, rock, misschien grunge band, denk ik dat ik ze zelfs wel kan noemen. Ze heten Kio. We staan uit twee broers, Finn en Connor Kioch. En daarnaast een drummer en gitarist die uit respectievelijk Portugal en Ierland komen. Dus daarmee een redelijk divers gezelschap. Vormt deze band Kio. En zij brachten vandaag een album uit. Ik weet niet eens zeker of dit nou het debuutalbum is van de band. Maar het album is getiteld Put a Smile on For Me. En volgens mij is dat inderdaad het debuutalbum. En daar vandaan van dat debuutalbum hoorde je Happy. In het programma Joost in het weekend met nog meer nieuwe muziek. Want dit is nieuwe muziek van de Sherlocks. Burst Your Bubble.

ik neem aan dat de titel track 5 is van Nothing But Thieves. En track 5 staat op het nieuwe album Stray Dogs dat vandaag is uitgekomen. En mocht je de band live willen gaan zien, dan kun je ze gaan zien in Amsterdam. 2 dagen op 15 en 16 januari staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar beide optredens zijn stijf uitverkocht, kan ik je zeggen. Ja, en daarmee kwamen we ook aan het einde van dit programma Joost in het weekend. Ik ben er volgende week graag weer bij je. Dus van mij betreft graag tot dan. En voor deze Joost in het weekend gaan we eruit met het prachtige, maar ook echt prachtige Shakespeare van Fink. Afkomstig van zijn eveneens prachtige album Hard Believer uit 2014. Wat mij betreft dus graag tot volgende week. Hoi!

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
9: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
8: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. 2 jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
10: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
8: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 is het extra druk op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen nog 10 minuten op onthoud. De andere kant op tussen de afrit Everdingen en Geldermalsen ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
6: non-stop muziek.
13: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
8: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
9: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
10: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
7: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
11: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
7: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten. En ook op de A1, maar dan van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
12: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
13: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
12: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Radioreclame via AFM werkt.
17: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
16: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
16: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
18: Met nu
16: non-stop muziek.
18: Dit is AFM.

0: website van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer, vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
5: non-stop muziek.
8: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.